0: Bejong Longchen Yenchen Li Kong Kangke Longchen Ni Zhongyang Longchen Yenchen Shichap Li Kong Je Beke Le Chen Jutong Xia Ji Yan
1: Namo Ge Tuen Chen Beke Ge Lam Ne Nian Zhen Xu Kandel Hin Ge Ne San Xin Ba Ni Zhongyang Mi Ma Guin Jiao Longchen Li Kong Ge Beke Chen Lam Yi